0: De radio speelt liederen van Wereldoorlog 3. Een reus laat zijn hoofd zakken en buigt door één knie. Strijdt der titanen, hard, koud en kil. Maar er bestraalt niets veranderd, beving nog trillen. Op die grijze dag in een grijze stad staat Tom aan het zebrapad van de ring. Auto's die voorbij razen, een langzame kanker. Tom probeert gedachten te verzetten, maar denkt slechts één ding. De regen zal zo beginnen. De geur al in de lucht. De klank van de boodschap, het reizend gerucht. Iets nieuws op komst, iets nieuws op komst. Kom weer haast voorbij en Tom zucht. Tom zit gevangen in de cel van zijn sleur. Jaren op zoek naar een uitgang, een poort, een deur, een mens die hem kan bevrijden. Sleutel of cipier. Jaren zitten zoeken en nu staat hij hier.
1: Kijk naar links, kijk naar rechts. De regen nu

Een heel stuk hoger, de stad Lisse. Op het dak van de stad wil de wind met haar spelen. Maar zij heeft geen zin in spelletjes. Lisa heeft het helemaal gehad. Niemand heeft geklopt. Ze heeft niemand bezocht. De postbode brengt allang niets meer. Ja, rekening en bron. Ze staart naar de stad beneden. En denkt, wat verlies ik als ik val? Lisa is op zoek naar een reden. Een kiem, een ei, een kanaal. Lisa duurt door.